de tatten, de man met het schijn in de platen. De traffic in Deppen, hoe ze speed, als ze zoel, hef. Was er met dat beste roeikheid? Schabbes, dat brengen me niet. Aan mijn lieg, het is een mooie. Schabbes, gaat zijn lichtigheid, verdamkheid. Je gaat schmieden, len en lijnen. Je gaat eruit met de kinderlicht. Als gaat zijn? Roeikheid, Schabbes.